0: honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat staat aan de rand van Nederland, dat staat aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat staat aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met banden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. En trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant.

iets aan de hand, dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar helemaal beland en is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat.

0: Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein.

0: Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel

0: tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
5: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
4: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
6: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
4: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
5: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
4: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
6: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede doelpunt
4: van
6: Ajax via invaller
4: Moore. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Donderdag rond 5 uur 's middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Kai Tean verlaat Telstar voor Selangor FC in Maleisië. Zijn contract bij Telstar liep tot medio 2027, maar is in goed overleg beëindigd zonder transfersom. Tean speelde eerder in Nederland en het buitenland en scoorde vorig seizoen tegen PSV. Ook Danny Bakker vertrok naar Azië. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
5: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
6: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
4: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
7: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
4: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Op een parkeerplaats achter een flat aan de Schiplaan in IJmuiden brak vrijdagochtend rond 3:30 brand uit in een auto. Door de hitte vatten ook twee naastgelegen voertuigen vlam. Drie auto's raakten zwaar beschadigd en een lantaarnpaal smolt deels. De politie onderzoekt de oorzaak. Donderdag rond 5:00 middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met één kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: tijds wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En er waren dan de Beatles uit 1966. Goedemorgen bij Eimond 360. En het is vandaag weer een zonnige dag. Het wordt weer temperaturen van 30 graden. Worden weer aangetikt, moeiteloos. En nou ja, goed, we gaan er even een feestje van maken. Dance the Night Away van de Mavericks.

Mavericks met Dance the Night Away. Ik heb eens gekeken in het... ik heb zo'n hitdossier voor me leggen. En als het open is, dan sta en ik ga kijken van de... wat er allemaal met Ruby begint. Nou, ik heb vier nummers gezocht. Of gezien. En ik ga vier platen draaien achter elkaar van met de, in de titel, in ieder geval Ruby. Eentje van de Kaiser Chiefs, van de Rolling Stones, Earth and Fire en van Melanie.

0: 4 platen achter elkaar met Ruby in de titel. Zo heb ik ook een rondje Hollands. Het is alweer 10:55. Tijd voor een rondje Hollands. 3 platen van de Hollandse hitparade. Of Hollandse hitparade. Ik heb 3 platen uitgezocht die het langste in de top 40 hebben gestaan ooit. Henk Visbroek heeft met zijn plaatje Challenge Your Dame is Mooi 33 weken in de top 40 gestaan. En dan heb je ook de Heikrekels. Die hebben 34 weken in de top 40 staan. En als topper, huilen is voor jou te laat. Corrie en de Rekels. Ik laat ze achter elkaar horen. Eerst Henk Westbroek, dan de Heikrekels. En als laatste, Corrie Konings.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

En dat was dan Corrie Konings. Huilen is voor jou te laat. Liefst 41 weken in de top 40 gestaan. De hoogste notering van alle platen. Zelfs de Beatles of de Stones hebben ze verslagen. Ik vind het een hele prestatie.

En dat was dan On the Beach van Chris Rea. Het is deze dagen uitzonderlijk druk bij de prijsmapper in Eemskerk. De winkel waar klanten terecht kunnen voor onder meer huishoudelijke spullen, decoratie en allerlei goedkope artikelen, sluit 1 september. Het pand waar de winkel zit, wordt gesloopt. En daarom wordt momenteel een grote uitverkoop gehouden. Wie de winkel binnenloopt, ziet vooral veel winkelende mensen en steeds meer lege plekken in de schappen. De leegverkoop zorgt voor een flinke toestroom van klanten. Voor de ingangen bij de kassa staan mensen in de rij, terwijl de schappen hoog in tempo worden leeggekocht. Klanten willen massaal hun slag slaan voordat de deuren definitief sluiten. Van huishoudelijke spullen tot allerlei kleine artikelen. Vrijwel alles lijkt in trek. Steeds meer schappen staan inmiddels leeg.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er vier auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. Ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: vreemde dag.
1: Ja.
0: Maar goed, ik vind het eigenlijk net zo leuk op vrijdag. Hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Dus, en ik vind het leuk om je weer te zien.
1: Ja,
0: dus, ja ik denk dat de vakantie allemaal wel weer over is. Wij van Ontmoetingscentrum De Stut, die zijn natuurlijk allemaal weer druk bezig om alles weer op tijd klaar te hebben voor de cursussen. Wij hebben ten eerste op 5 september hebben wij een open dag. En die begint om 2:30 tot 4:30. En u bent natuurlijk van harte welkom. Neem tijdens de open dag kennis van het nieuwe cursus en activiteitenaanbod van de Stut in het seizoen 26-27. En er ligt een nieuw boekje voor u klaar. Kom naar onze open dag om onder het genot van een drankje een praatje te maken met onze docenten en de vrijwilligers die daar rondlopen. Zij proberen al uw vragen te beantwoorden. Ik ga gewoon even wat opzeggen van voor de Brits. Dat is wel misschien de belangrijk die heel mensen die heel graag willen Britsen. We hebben Masterclass Brits. Dat begint 6 september tot 11 mei. We hebben een opfriscursus Brits. Die begint op 29 september tot 4 mei. En de inschrijving en de kosten, dat kan allemaal op 5 september. En ze spelen 1 keer in de 14 dagen op dinsdag van 10:30 tot 12:30. De kosten hiervoor zijn €80. En u kunt u inschrijven op de open dag. Dus ik hoop dat iedereen komt, zet het in uw agenda, dat u lekker naar de open dag komt. Ik wens u verder een hele fijne, zonnige, warme dag. Groetjes en tot de volgende keer.
1: Oké, dus 5 september is de open dag.
0: Ja.
1: Ellie had een plaatje bij mij gevraagd van, of dat nog wel wilde draaien. Van Claudia de Breij, mag ik dan bij jou?

En dat was dan Runaway Train. Vandaag wordt het weer zeer warm. Vanmiddag wordt het op grote schaal tropisch warm met maximaal tussen de 31 en 37 graden. Daarom is het Nationaal Hitteplan actief. Vooral oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Vanaf morgen volgt enige afkoeling. Nou, daar zijn we dan wel aan toe.

En dat was dan Maggie May van Rod Stewart. Max Verstappen verschijnt volgende week met een speciale helm aan de start van de laatste Grand Prix van Nederland. De helm van de Red Bull-coureur is geïnspireerd op Dallas Blauw. De witte helm is versierd met donkerblauwe lijnen, bloemmotieven en andere kenmerkende patronen. De gebruikelijke logo's van Red Bull en de sponsoren zijn in het onderwerp verwerkt. Verstappen rijdt met een speciale helm tijdens de thuisraces. Bij eerdere edities koos de viervoudig wereldkampioen onder meer voor ontwerpen waarin de kleuren van de Nederlandse vlag en zijn kenmerkende leeuw een prominente rol speelden. De voorlopig laatste Grand Prix van Nederland wordt eind volgende week verreden. Anders dan bij eerdere edities staat dit jaar op zaterdag voor het eerst een sprintrace op het programma. Dat gaat volgende week. Het raceweekend in Zandvoort begint volgende week vrijdag om 12:30 met de eerste vrije training. En de sprintrace start zaterdag om 12:00. En op zondag om 3:00 staat de hoofdrace op het programma.

En dat was dan Bombay van de Golden Earring. Inmiddels zijn Ruud, Jansen en Angela ook gearriveerd in de studio. Die gaan de boel even installeren. En ik ga alvast even afscheid nemen van jullie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Je hebt ons gevonden.
4: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Interviews, de regio nieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.

0: Dit wordt een Tempo Dulu-uitzending.
1: Ja, heel...
0: Zullen we alles gewoon op halve snelheid?
1: Ja.
0: Ook de muziek gaan we ook doen op halve snelheid.
1: Ja.
0: Alles op halve snelheid. Goedemiddag, luisteraars.
1: Een hele goedemiddag.
0: Ja. Nou, niet zeuren. Vanmiddag gaat de wind draaien, heb ik begrepen. Dus dan gaat hij naar het westen. Dus het zal wel wat af gaan koelen. En dat gaat de komende dagen sowieso. Maar goed, vandaag moeten we nog eventjes afzien. Met een zeer tropische temperatuur. Strak blauw luchtje en zo. En wat iets meer rijk. En wij moeten ook improviseren, maar dat zien we wel. Hoe dat allemaal gaat ontwikkelen. Ik hoop dat het allemaal lukt. Ja, goed. We gaan beginnen waar we altijd mee beginnen. Tenminste, als alles wat ik doe. Als het allemaal lukken wil. Als ik de goede schuiven open heb staan. Dan moet het allemaal lukken. We gaan het zien.
1: Dat weet je toch inmiddels wel.
0: Nou, we hebben nu de... Nou ja, we hebben het ding niet, hè.
1: Ja.
0: Oké, we gaan het proberen. De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988? '68.

0: Ja, dus Another Part of Me. En dat was dan wat er in 1988 op nummer 14 stond in de Nederlandse top 40. In deze week dus, de week 33. Dus dat was deze week op nummer 14. En dat was in 1978 was dat, waren dat de Rolling Stones. Van het album Song Girls, als ik het goed heb. En dat heette Miss You, maar dat kent iedereen natuurlijk. Een van de bekendere Stones werkjes. En dan op nummer 14 in 1968. Dat was een heel apart werkje. Daar heb ik zelfs, ik heb het singeltje nog, het originele singeltje nog. Small Faces, heel apart nummer. Maar Small Faces was natuurlijk best wel een beetje een, ja, een ruige band, zou ik maar zeggen. Maar dit was helemaal akoestisch met alleen maar een bassdrum zowat en zo. En dat heette de Universal. Dat is best een leuk liedje eigenlijk, al zeg ik het zelf. Goed, dat was die top 40. Nou, we hebben een klein technisch probleempje. Omdat de laptop het niet doet. Dus de live tip van Joost, die houdt u te goed. We gaan hem wel draaien. Want dat is tegenover Joost wel aardig.
1: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNM Beverwijk.
0: En jij was gisteren bij Joost in de winkel. En jij weet nog wat het was, hè? Of weet je het niet meer?
2: Ja. Blijkt dat Carly Simon weer een nieuwe LP heeft uitgebracht.
0: Zo.
2: Ja.
0: Ja, vertel.
2: Ja, nou ja, de dame is natuurlijk in de jaren 70 bekend geworden met haar liedje You're So Vain.
0: Ja.
2: En onder de liefhebbers, die kennen haar ongetwijfeld ook nog van de No Nukes concerten. Waar ze dus ook van harte aan meedeed.
0: Ja, met James Taylor onder andere.
2: Ja.
0: En nog meer van dat Crosby, Stills, Nash & Young deden er aan mee. En concert was in 1979 trouwens. Fantastisch, fantastisch concert.
2: Ja.
0: Goed, nou hier is hij. Een nummer van de nieuwe LP dus van Carly Simon. Kom nou. Ja, hij moet nog even opstarten. Ja, we hebben even opstartsproblemen. Nou, dan komt hij hoor. Nou, dat is dus iets totaal anders. Deze manier.

Carly Simon en het... Hou toch je mond. En het nummer dat was getiteld Peaches. En dat was dan de nieuwe single van het nieuwe album van Carly Simon. Tip van Joost. We zullen dinsdag, als we dinsdag zijn, nog een keertje met het live verslag doen. Dus dan hoort u hem nog een keer. Helemaal leuk. En we zijn er misschien nog wel meer tracks beschikbaar van dit. Goed, u hoorde hem al een klein stukje. Laten we hem even lekker doordraaien. Kan ons schelen. The Beach Boys. Van het album Pet Sounds. En wel de mooie stereo mix.

0: werkje van de Beach Boys. En dat nummer, dat was getiteld God Only Knows. En zelfs de heren zoals John Lennon, of nou, in ieder geval Paul McCartney, beweert nog steeds en beweert altijd dat hij dit een van de mooiste popsongs ever vindt. Nou, mag hij vinden. En ik ben het voor een deel met hem eens. Het is een prachtig liedje. Van het album Pet Sounds. En u hoorde, dit is een keer de mooie stereo mix. Want het nummer komt natuurlijk van het album Pet Sounds. Dat in 2016 wegens het. Of in 2016 wegens het. Zoveel jaren bestaan opnieuw uitkwam. En toen in een hele nieuwe mix. Want het oorspronkelijke album was eigenlijk alleen in mono. Of heel slecht stereo. Want Brian Wilson die kon geen stereo horen. Want die had een probleem aan één van zijn oren. Dus die hoorde gewoon aan één kant niks. Dus ja, dan hoor je ook geen stereo. Dus dat lijkt me vrij simpel. En zodoende is toen het album opnieuw uitgebracht. Dan weet ik niet meer wat was het tweede.
1: 50 jaar bestond.
0: Ja, bestond hij 50 jaar. Toen is hij dus opnieuw uitgebracht. En toen hebben ze hem helemaal opnieuw gemixt. Helemaal in prachtig stereo. En nou ja, dat was gewoon mooi. Eens even kijken naar de klok. Ja, we moeten het nieuws. Want de actualiteit, die rekent op ons.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Een brand op het dakterras van een woning aan de Gladiolusstraat in Zandpoort-Noord heeft gistermiddag flinke schade veroorzaakt. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur brak rond 5 uur 's middags uit op het dakterras. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en schaalde de inzet korte tijd later op. Brandweerlieden wisten het vuur relatief snel onder controle te krijgen. De schade is echter aanzienlijk. Niet alleen het dakterras raakte beschadigd, maar ook de woning liep forse schade op. Tijdens de inzet werden enkele straten rondom de Gladiolusstraat tijdelijk afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven en publiek op afstand te houden. Hoe de brand op het dakterras kon ontstaan is nog niet duidelijk en daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Op een parkeerplaats achter een flat aan de Schiplaan in IJmuiden is gisteren vanochtend vroeg brand uitgebroken in een auto. Het voertuig stond bij aankomst van de brandweer al volledig in lichter laaien. Door de hevige hitte vatten ook 2 naastgelegen auto's vlam. De brandweer wist het vuur uiteindelijk te blussen, maar de 3 voertuigen raakten zwaar beschadigd. Ook een lantaarnpaal die er vlakbij stond liep schade op en is deels weggesmolten door de hitte. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Agenten hebben na de brand wel gezocht in de omgeving naar mogelijke verdachten. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak. De aanhoudende droogte laat diepe sporen na in de Eimond. Terwijl het Hoogheemraadschap zoet water inlaat om verzilting bij IJmuiden te stoppen, vechten tuinders in Heemskerk en Beverwijk om hun gewassen in leven te houden. Er is dit jaar zo weinig neerslag gevallen dat er in Nederland inmiddels ruim 300 mm minder regen is gevallen dan in een normaal jaar. Om te voorkomen dat het polderwater te zout wordt en het land verdroogt, grijpt de waterbeheerder in. Hoogheemraadschap Hollands Noordkwartier, die verantwoordelijk is voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, dus zeg maar vanaf Beverwijk, zo'n beetje. Dat laat op dit moment extra zoet water in vanuit het IJsselmeer. Met dat water worden de polders doorgespoeld, zodat de grond bruikbaar blijft voor landbouw en natuur. De droogte raakt niet alleen de grote polders, maar is ook voelbaar in de achtertuinen en op de volkstuinen. En in de duinen groeit ondertussen het risico op natuurbranden. De grootste dreiging voor het ontstaan van een natuurbrand blijft in dit geval de mens. Volgens Veiligheidsregio onderschatten veel bezoekers hoe snel een droog natuurgebied vlam vat. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht wordt u als gebruikelijk aangeboden door regioweer.wordpress.com en is samengesteld door weerman Rico Schreuder. Vandaag is het wederom droog, zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar ongeveer 36 graden en dat is dan zeg maar in de buurt van Amsterdam en dergelijke. De wind draait van zuid naar west en daardoor koelt het later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk af. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er komen ook buien tot ontwikkeling. Verder zal het drukkend warm aanvoelen vanwege het hoge vochtgehalte. En de temperatuur stijgt morgen naar ongeveer 27 graden. Zondag blijft het weer droog en schijnt af en toe de zon. Met 24 graden is het dan opnieuw iets minder warm en uiteraard iets aangenamer. Na het weekend is het maandag droog, maar vanaf dinsdag krijgen we regelmatig te maken met enkele buien en sommige met onweer. De temperatuur komt dagelijks uit op 21 tot 23 graden. En dat zijn hele gebruikelijke temperaturen voor deze periode.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, heel vrij, heel mooi. En afkomstig. Afkomstig natuurlijk van dat prachtige album One Last Night. En dat was natuurlijk dat album dat vorige week uitkwam. Over die, dat herdenkingsconcert voor George Kooijmans in Ahoy in Rotterdam. Begin dit jaar. En dit was Davina Michel die het zong. En dat deed ze fantastisch. Ik vond het echt een heel mooie uitvoering.
1: Wauw.
0: Prachtig stuk van George Kooijmans. Goed, eens even kijken wat we nu krijgen. Wat zouden we nu krijgen? Ik zou het niet weten. Weet jij het? Ik weet het niet.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Conformity. Remake van Proud Mary.

Rolling on the River. En oftewel Proud Mary. En hij is natuurlijk de schrijver van dit fantastische nummer. En dit komt van dat album Legacy. En dat is een album dat John Fogerty opgenomen heeft als een oude Creedence hits. Of niet alles, maar een groot deel ervan wel. Wat hij... Oh, ik denk, wat hoor ik nou? Maar we zijn ergens aan het jekkeren hier in de buurt. Ja. Goed, wat wou ik zeggen? En omdat hij dus opnieuw heeft opgenomen toen hij de rechten van zijn oude Creedence hits terugkreeg. Want die waren jarenlang in handen van andere mensen. En hij kreeg ze op een gegeven moment kreeg hij ze terug. En toen dacht hij van, ik ga al die oude nummers nog eens een keertje opnieuw een beetje oppoetsen en een beetje opnieuw opnemen. En hij heeft gewoon echt alles gekopieerd. Exact gekopieerd van het origineel. Alleen de geluidskwaliteit is natuurlijk aanzienlijk beter. Want dat is natuurlijk van 1 of 2 jaar geleden. Andere leuk detail is nog dat zijn zoons op deze plaat ook gitaar spelen. En nog een leuk detail is natuurlijk dan ook nog eens dat zijn stem fantastisch is nog steeds. Zo is dat. Dit is Tay Lau. Een van zijn laatste albums. Platina Blues, Part 1.

0: Het blijft toch altijd lekkere muziek hoor, van deze meneer Maarten. Deze Tony Joe White. En het is een Cajun rock, noemen ze dat. En dit nummer dat ging over een salade. Over een dame die een bepaalde salade maakte. Poke salad. En dat is kennelijk een gerecht daar in die contreien. In de Mississippi Delta, hè? Toch?
1: Ja.
0: Ja, zoiets. Poke salad en dat is het gerecht. En de dame die het maakte, nou, die heette Annie. Dus dan weet je dat ook. En het is niet die van dat tassie. Nee, dat dus niet. Goed, we gaan vrolijk verder. We hebben nog veel meer. En dit is ook wel lekker, denk ik. Als alles werkt. J.J. Cale, The Breeze.

0: maar dat was JJ Cale en dat nummer. Dat was dus getiteld. Ja, hoe heet dat ook weer?
1: The Breeze.
0: The Breeze, zo heette het. Inderdaad. Ja, ik was even vergeten. Even kijken wat we. Even zien hoor. Ik ben nu eventjes een beetje van apropos. Want ik zit eventjes naar een nummer te zoeken wat ik zo gauw niet kan vinden. Oh ja, wel. Hier komt hij. Wings heeft onder andere weer een prachtige plaat uitgebracht. Die heet The Singles. En daar komt dit ook vanaf. Dat is een mooi liedje. Luister maar.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
9: Ja hoor, we hebben het weer allemaal vernomen. En volgens Angela, die hier uit het raam keek, zegt ze, de wind is al gedraaid. Dus klopt het nou? De wind is gedraaid, zei je dan? Hè?
10: Ja, de wind is al gedraaid. Ik zag het aan de vlaggen en vanen die hier zo voor alle winkels staan.
9: Ja.
10: En die waaien ineens een andere kant op. Dus
9: nou, dan betekent het dat we wind van zee gaan krijgen. En ja, de zee is ook niet echt koel op dit moment.
10: Nee, maar de lucht is wordt beduidend koeler dan wat die was.
9: Ja, dus daar moeten we dan lekker blij mee zijn. Kunnen we vannacht misschien weer een beetje slapen zonder dat je je bed uitdrijft. Goed, oké. Tweede uur en eindeloos Eimond op deze prachtige vrijdag, de 14e augustus. En wat hebben we nog voor u? Nou, we hebben straks natuurlijk nog het regionieuws. En we hebben natuurlijk datgene waar we op vrijdag altijd mee beginnen. En normaal gesproken doet Frank altijd de Stones keus. En ik de Beatles keus. Maar ik heb het vandaag mezelf gedaan. Daar komt ie.
11: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie.

0: duivelse confrontatie was dit. Heel duivels. Oeh. Sympathy for the Devil van de Stones. Dat is eigenlijk een beetje... Angela zei vorige week van... Nou, die kan je eigenlijk niet draaien. Dan, waarom niet? Doen we al wel. Gewoon lekker. Sympathy for the Devil. En die draaiden we als eerste. Ja, en dan moet je bij de Beatles natuurlijk ook iets met Devil hebben. Nou, dan gaan we naar het tweede album. En daar stond dan een prachtig liedje op. Gezongen door George Harrison. En dat liedje dat heette... She's got a devil in her heart. Nou, dan hebben we het weer helemaal compleet gemaakt, toch?
1: Ja,
0: ja, dan is het weer helemaal...
1: hebben we de confrontatie weer.
0: Ja, zoals we dat
1: tot
0: noemen.
1: Een goed einde gebracht.
0: Ja, zoals we dat noemen, de hoeks en kabeljauwse twisten. Oftewel, de pleiners tegen de dekkers. De mots tegen de rockers. Dat had je toen allemaal, hè? Had je Snake ook van die groep eigenlijk, of niet?
2: Nee.
0: Dat weet je.
1: Nee, niet dat ik weet. En niet zo specifiek.
0: In Amsterdam had je het wel, hè?
1: En... nou, het was daar meer van, nou, ja, een bepaalde groep mensen die ging dan naar die kroeg en dan naar die tent.
0: Oké. Okay.
1: Dat was op die manier een beetje gescheiden.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, hier in Amsterdam was dat heel anders. Daar had je des van die groepen en de pleiners, dat waren mensen van het plein. En dan had je de dijkers en dan had je de mots. En de rockers had je er nog. En nou, ze waren er eigenlijk nog veel meer. Maar we gaan gewoon even door met muziek. Want dit soort bespiegelingen, leuk allemaal. Maar wij gaan hier voor de muziek. En dit is er een van. Live opname. Scorpions. Still loving you.

0: live-versie van... een live-versie van dit nummer. En ik moet zeggen, nou, die viool die had voor mij er niet in hoeven. Maar voor de rest, klonk het eigenlijk net zoals de plaat. Alleen zit op die plaat ook de viool eigenlijk? Nee, hè?
1: Dus, nee. Nou, nee, dit was bij het live... een van de vele live-concerten. Maar ja.
0: Vond het een succes.
1: Nee.
0: Dan speelde hier en daar een beetje vals, vond ik.
1: Ja.
0: Dus niet helemaal dat je denkt van nee. Oké. Okay. Maar goed, Scorpions was een Duitse rockband. Een van de meest succesvolle Duitse rockbands, zei jij. Er was ooit nog een Engelse band, die heette ook de Scorpions. Die hadden toen een hele grote hit met... Hallo, Josephine.
1: Ja, die.
0: Maar dit was een andere. Deze kwam uit Duitsland vandaan en hadden met dit nummer, met name deze Still Loving You, een enorm...
1: En Wings of Change.
0: Ja, Wings of Change ook.
1: Was ook een enorme hit.
0: Ja.
1: En hiermee heeft Duitsland met deze band laten zien dat ze nog meer konden dan slagers maken.
0: Ja. Het is de eerste band van Duitsland die swingt, denk ik. Maar goed, maar laten we het niet lang. We gaan even naar iets heel anders nu. En dat is dit. Dit is Amy Winehouse. Met een live versie van Heard It Through the Grapevine. Amy.

er wordt hard voor de geklapt. En dit is John Lennon. Van het album Rock'n'Roll in 1975. Zijn versie van Stand By Me.

0: Ja, er zit eigenlijk een heel verhaal achter deze plaat. Rock'n'Roll was dat. 1975 kwam het album uit. Het kwam eigenlijk voort uit een geschil. En dat geschil dat was dat de uitgever van Chuck Berry bezwaar had gemaakt tegen de openingszin van het nummer Come Together van de Beatles. Want dat hier komt als flat op en dat schijnt, of dat is, ook een openingszin die in een nummer van Chuck Berry voorkomt. Dan ben ik even niet paraat welk nummer dat was. Maar in ieder geval, het was wel zo. En toen werd John Lennon aangeklaagd. Want hij had plagiaat gepleegd. En toen werd er als eis gesteld dat hij moest een plaat gaan maken. Met een aantal standards van Chuck Berry daarop. Nou ja, dat is toen een heel gedoe geweest. Phil Spector zou het oorspronkelijk produceren. Er werd hele hevige ruzie. En uiteindelijk heeft Lennon toen die plaat zelf maar afgemaakt. Met niet alleen nummers van Chuck Berry erop, wel een paar. Maar niet alleen. En dit was natuurlijk oorspronkelijk een compositie van Ben E. King. Dus. Maar dit was wel de hit van het album van John Lennon. Dus Stand By Me. Dat dan ook weer. Gaan we naar het nieuws.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Een brand op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord heeft gistermiddag flinke schade veroorzaakt. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur brak rond 5 uur uit op het dakterras. De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen en schaalde direct de brand al op. Brandweerlieden wisten het vuur relatief snel onder controle te krijgen. De schade is echter aanzienlijk. Niet alleen het dakterras raakte beschadigd, ook de woning liep forse schade op. Hoe de brand op het dakterras kon ontstaan is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Op een parkeerplaats achter een flat aan de Schiplaan in IJmuiden is vanochtend brand uitgebroken in een auto. Het voertuig stond bij aankomst van de brandweer al volledig in lichterlaai. Door de hevige hitte vatten ook 2 naastgelegen auto's vlam. De brandweer wist het vuur uiteindelijk te blussen, maar de drie voertuigen raakten zwaar beschadigd. Ook een lantaarnpaal liep schade op en is door de hitte deels weggesmolten. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Agenten hebben na de brand wel in de omgeving gezocht, maar geen verdachte aangetroffen. De politie doet wel onderzoek naar de oorzaak van de brand. De aanhoudende droogte laat diepe sporen achter in de IJmond. Terwijl het Hoogheemraadschap zoet water inlaat om verzilting bij IJmuiden te stoppen, vechten tuinders in Heemskerk en Beverwijk om hun gewassen in leven te houden. Er is dit jaar zo weinig neerslag gevallen dat er in Nederland inmiddels ruim 300 mm minder regen is gevallen dan in een normaal jaar. Om te voorkomen dat het polderwater te zout wordt en het land verdroogt, grijpt de waterbeheerder in. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, die verantwoordelijk is in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, laat op dit moment extra zoet water in vanuit het IJsselmeer. Met dat water worden de polders doorgespoeld, zodat de grond bruikbaar blijft voor landbouw en natuur. In de duinen groeit ondertussen het risico op natuurbranden. De grootste dreiging voor het ontstaan van een natuurbrand is en blijft de mens. Volgens de veiligheidsregio onderschatten veel bezoekers hoe snel een droog natuurgebied vlam vat. En zeker op dit moment, want het is echt gortdroog. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: En het weerbericht is van regioweer.wordpress.com en is samengesteld door weerman Rico Schreuder. Vandaag is het alweer droog, zonnig en heet. De temperatuur loopt op naar een dikke 36 graden. De wind draait van zuid naar west en daardoor koelt het later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk af. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er komen ook buien tot ontwikkeling. Verder zal het drukkend warm aanvoelen vanwege meer vocht in de lucht. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden. Zondag blijft het alweer droog en schijnt het af en toe de zon. Met 24 graden is het minder warm en toch even iets aangenamer. Na het weekend is het maandag droog, maar vanaf dinsdag krijgen we regelmatig te maken met enkele buien, waarvan sommige met onweer. De temperatuur komt dagelijks uit op 21 tot 23 graden. En dat zijn hele normale waarden voor de tweede helft van augustus.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Eerste plaatje, eerste single eigenlijk, officiële single van Otis Redding. En een verhaal, hij was bezig met opnemen met een bandje waar hij in zat. Dat heette Johnny and the Pine Toppers. En die waren aan het opnemen en toen zei Otis, die was daar de zanger van. En die zei tegen een van de producers van, ach meneer, ik heb een leuk liedje geschreven. Mag ik dat opnemen? Nou, dat werd dus toegestaan. En toen nam hij dit nummer op. Dat was dit liedje. En iedereen was flabbergasted. En ongelooflijk, wat was dit mooi. En dit moest op de plaat. Nou ja, de rest is geschiedenis, dat weten we. En daarmee was de start van een van de grootste soulzangers aller tijden. Vinden wij nog steeds.
1: Grootste.
0: Een van de grootste soulzangers aller tijden geboren, Otis Redding. Hij heeft het niet lang mogen volhouden, want u weet het, op 10 december 1967 stortte zijn vliegtuig in een meer in de Amerikaanse staat Georgia, als ik het goed heb. En toen was het gebeurd met de zanger. En dat is jammer, want wie weet hoeveel moois hij ons nog had kunnen brengen. Hè? Ja, zo is dat. Dit is Joe Brown. I see you in my dreams. En dat midden op de dag.

Live opgenomen in de Royal Albert Hall in Londen. En dat is alweer zo'n 24 jaar geleden. Dat was in 2002. En dat was de gelegenheid was het concert voor George. Want een heleboel vrienden van George Harrison die gaven een jaar na zijn dood een fantastisch concert in de Royal Albert Hall in Londen, waar onder andere dus aan meededen Billy Preston, Eric Clapton, Danny Harrison, zijn zoon natuurlijk uiteraard, Paul McCartney, Ringo Starr, Jeff Lynne had ik die ook genoemd, nou, Joe Brown dus, en nog een heleboel andere mensen. Allemaal die George Harrison een warm hart toedroegen en ook uitsluitend zijn muziek speelden. En dit was een van de slotdingetjes. Met een ukulele. En die ukulele, daar was George Harrison zelf nog gek op. Want overal waar hij kwam, had altijd in zijn de kofferbak van zijn auto, had hij altijd tientallen ukuleles liggen. En die liet hij overal achter. Ja, als hij bij vrienden thuis kwam, hup, dan kwam die ukulele weer tevoorschijn. En dan werd er gespeeld en gezongen en gezellig. Dus heel erg leuk. George F. Joe Brown dus. En I See You in My Dreams. Who knows where the time goes? Fairport Convention.

just where the time goes. Nou, ik niet. Ik weet niet. Dat is de vraag. Want mij ook altijd, wat blijft de tijd? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waar de tijd blijft. Ik heb er geen idee van. Nee, zomaar weg. Ja, zomaar weg is je tijd. Ja. Denk je van, waar is je nou gebleven? Ja. Zo is het nu ook weer. Wat ik nu zeg, is nu weg. Ja, wat is het nou? Weet je het niet. Goed, Fairport Convention heette deze band. En liedje nogmaals heette dus... Who knows where the time goes? And it's in the Kinks. Too much on my mind.

There's too much on my mind. En dat zongen de Kings. Nou, nog één liedje. En dat heet Picasso's Last Words. En dat zijn ook zo'n beetje onze laatste woorden voor vandaag. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.

0: alweer, hebben we het weer helemaal volbracht op deze warme vrijdag, de 14e augustus. En ik ga Angela danken voor de bijdrage. Angela, dankjewel.
1: Graag gedaan. Oh.
0: En u bedankt voor het luisteren allemaal daar aan de andere kant van de ruit. En ik zou zeggen, maak er een rustige vrijdag van.
1: Ja.
0: Kalm aan. Rustig, rustig. Tempo doelu, zoals ze dat wel zeggen.
1: Alles, alles. In half tempo.
0: Ja, precies.
1: En ook niet te lang bij stilstaan dat het warm is, want dan krijg je het alleen maar warm van.
0: Ja. Laatste nummer was overigens Paul McCartney en Wings van het album Venus en Mars. En dat was getiteld Drink to Me, Drink to My Health. En als ondertitel Picasso's Famous Last Words. En in dat nummer zit ook de stem van Picasso nog even een beetje verwerkt. Dus heb je ook nog kunnen horen. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? Ik ga u vertellen dat er morgen weer een eindeloze eimond is. Dan heet het Broodje Hans. Dat is morgen. En maandag dan is Pim er weer met Eindeloos Eimond. En dinsdag ben ik er weer samen met Angela. En nu natuurlijk ook niet vergeten, maandagavond zijn wij er ook.
1: Maar dan uiteraard.
0: De Redderende Noodshow en de Rockshow tussen 8 en 11. Ik zou zeggen, maken we het moois van. Tot de volgende. Dag.
1: Fijn weekend.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karmans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui. En 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuiden Haven. Elke

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In IJmuiden zijn vannacht 3 auto's zwaar beschadigd door brand op een parkeerplaats aan de Schiplaan. De brand brak rond 3:30 s'nachts uit en verspreidde zich snel. Een lantaarnpaal smolt door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit. Donderdag rond 5:00 s'middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. De lage waterstand in de Donau belemmert het vervoer van staalrollen van Tata Steel in IJmuiden naar Centraal- en Oost-Europa via de rivier. Tata Steel wijkt uit naar transport per spoor. De aanvoer van grondstoffen via zee blijft ongestoord. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook toerfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. En zegt dat het beter is voor nabestaanden. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt.

net als ik. Er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboot, vliegtuig, treinen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In IJmuiden zijn vannacht 3 auto's zwaar beschadigd door brand op een parkeerplaats aan de Schiplaan. De brand brak rond 3:30 s'nachts uit en verspreidde zich snel. Een lantaarnpaal smolt door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit. Donderdag rond 5:00 middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. Ons Beverwijk vraagt om opheldering over archeologische vondsten bij de Baal aan de Breestraat in Beverwijk. De gemeente erkent fouten bij vergunningverlening en wil onderzoeken wat er met de vondsten is gebeurd. Archeologie mag woningbouw niet belemmeren. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

9. Dit is het nieuws van Eimond 360. In IJmuiden zijn vannacht 3 auto's zwaar beschadigd door brand op een parkeerplaats aan de Schiplaan. De brand brak rond 3:30 s'nachts uit en verspreidde zich snel. Een lantaarnpaal smolt door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit. Donderdag rond 5:00 s'middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. Ons Beverwijk vraagt om opheldering over archeologische vondsten bij de Baal aan de Breestraat in Beverwijk. De gemeente erkent fouten bij vergunningverlening en wil onderzoeken wat er met de vondsten is gebeurd. Archeologie mag woningbouw niet belemmeren. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In IJmuiden zijn vannacht 3 auto's zwaar beschadigd door brand op een parkeerplaats aan de Schiplaan. De brand brak rond 3:30 s'nachts uit en verspreidde zich snel. Een lantaarnpaal smolt door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit. Donderdag rond 5:00 s'middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. Ons Beverwijk vraagt om opheldering over archeologische vondsten bij de bouw aan de Breestraat in Beverwijk. De gemeente erkent fouten bij vergunningverlening en het negeren van een archeologisch rapport uit 2021. Archeologisch onderzoek kan naast woningbouw plaatsvinden. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en aanzichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Onvergetelijke songs, gekoesterde herinneringen.

Hoi, welkom in dit uur van mijn platenkastje. En dat opende met de late great Robert Palmer. En ik had durven zweren dat het uit de 70's kwam, maar het kwam uit 1980. En dat heette Johnny and Mary. Dan hollen we nu een stukje vooruit naar de Zero's. En dat was dan een groepje zeer succesvol dat de Corrs heet. En dit is Radio. Welkom in de platenkast.

Ach, de jaren 70. 1976 om precies te zijn. Waarin geen gezin, niet. Of zoiets. Frampton Comes Alive in de platenkast had staan. En dit een enorme hit was. Peter Frampton en Show Me The Way. Dan gaan we nu even naar de jaren 60 met Unit 4 Plus 2. En die hebben iets met beton en klei.

0: Waar ze op het moment woont noemen ze dan Laura Jansen, want ze woont in de Verenigde Staten. En, maar wij noemen gewoon Laura Jansen. En die heeft een dikke hit gehad in de tent met Wicked World. Nou, daar sluit dit mooi bij aan.
1: Here is the story.
0: The Isley Brothers, featuring R. Kelly, Contagious.

0: Probeer hier maar stil te blijven zitten. Het is je gelukt.
1: Oh.
0: Earth, Wind & Fire. Van heel wat jaren geleden. En dat heette Let's Groove. En dan nu een andere swingende manier. En die komt, ja, zal denk ik geboren zijn in Nederland. Zijn naam klinkt wel heel internationaal. Def Rhymes. Doekoe.

Ron Carroll, die voelde zich heel wat met zijn nieuwe schoenen aan. Walking down the street, heet het. Wat hebben we hier? Over schoenen gesproken. Om het volgende te doen, heb je... Ja, je hebt voor van alles schoenen nodig. Maar hier heb je al speciale schoenen voor nodig. Namelijk tennisschoenen. The Bread. En Chalk Dust, The Empire Strikes Back.

Ik heb een radiocollega, voormalig voorzitter, die Dirk de Hen heet. En er zijn heel veel versies van. En hij draait ook heel veel versies van Little Red Rooster. Maar ik denk, laat ik dan eens een keer gewoon die van de Stones uit de platenkast halen. Ongeveer de allerbekendste. Oh, het is tijd om op te ruimen, zegt meneer Sterkerstand. Dus aan de koffie, want dit uur van de platenkast is ook alweer zo wat om. Maar niet voordat ik nog wat lekkers er tussendoor schrijf zo. Gary Numan. En een van mijn favoriete onderwerpen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
5: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
4: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

goedenavond luisteraars. En het is weer de vrijdagavond, de heerlijke zomerse avond. Tropische hitte is het eigenlijk de hele dag. En eergisteren ook toevallig. En als je luistert tussen 7 en 8 op de vrijdagavond, dan zit je afgestemd op IJmond 360 met Martin het weekend in. En we hebben een heerlijke nummertje van Rod Stewart gehoord, Young Turks. Some Guys Have All The Luck, een albumtje van 1981. En Young Turks wijst naar de opstandige jongelingen, niet destijds, maar gewoon de opstandige jongens die iets willen laten horen van zichzelf. En dit was een leuk nummer van een grote hit van Rod Stewart. We gaan terug naar de Motown-tijd, de 60e jaren, de Supremes, met Diana Ross in de hoofdrol. De Supremes met Diana Ross. En daarna werd het Diana Ross en de Supremes. En later werd ze veel succesvoller met Diana Ross gewoon solo. Als een groot artiest. Maar we gaan lekker eerst terug naar de 60s met de Supremes. You Can't Hurry Love. En er was ook een cover. Phil Collins heeft hem ook lekker gecoverd. Eventjes een paar jaartjes later, 16 jaar later om precies te zijn.

0: Dat is het mooie van die oude nummers uit de 50 en vooral de 60 jaren bijvoorbeeld. Dat het heel korte nummers zijn, 2,5 minuutjes. Dan heb je het echt gehad. In tegenstelling tot sommige nummers van de late 70, 80 jaren enzovoort. Dat allemaal toch dik 3,5 minuut, 4 minuten, 5 minuten zijn. Maar het is dus oude tijd. We gaan lekker door. En ik was eentje vergeten te melden bij Rod Stewart. Ik heb daar een muzikant die daarmee speelt. En een heel grote producer is. Ik ga de naam niet verklappen, want niemand kent hem. Is een linkje naar de backing artist. Rod Stewart heeft heel veel met samengewerkt. Maar we gaan lekker door, want we zijn inmiddels aanbeland bij...
1: Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Ja, het cover van deze week. De originele is van de Beatles. En We Can Work It Out. En dan heb ik een... die is gecoverd door onder Stevie Wonder. En dan heb ik ook een mooie cover gevonden van Chaka Khan. En het lijkt niet eens eigenlijk op het originele... in de zin van Chaka Khan heeft een beetje de funk... stijl overgenomen van Stevie Wonder. En heeft zijn eigen cover van gemaakt. Die duidelijk beïnvloed is door Stevie Wonder. Een lekkere funk georiënteerd nummer.

Tja, dat was Chaka Khan en We Can Work It Out. En ik zou zeggen, het is veel funkier dan de originele van de Beatles. Maar ja, wat is het mooie? Dat is voor de luisteraar te bepalen. Ik geef alleen de cover aan. En ik vind iedere keer een cover iedere week makkelijker dan ik dacht eigenlijk. En dan krijgen we zo'n cover die eigenlijk niet echt origineel lijkt. Maar geeft niks, het is een cover. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij een artiest. Een hele grote artiest. En Eric Clapton heeft dit nummer gecoverd. Guns N' Roses heeft dit nummer gecoverd. En Randy Crawford zelfs heeft dit nummer gecoverd. En dan denk je, wie is dit nou? Maar het had ook bij de covers kunnen plaatsen. Maar het is de nummer van Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan. En die is oorspronkelijk geschreven voor de film Pat Garrett and Billy the Kid. Met Chris Christopherson. Ik heb die film heel lang geleden gekeken. Best wel leuk film. Maar dit nummer heeft hij daarvoor geschreven. Dus zoals Bob Dylan altijd beaamt, protestliedje. Maar dit is eigenlijk geen protestlied, maar wel bijzonder fraai gemaakt. En diverse artiesten hebben hem ook gecoverd. Ook met een heel mooie uitvoering van hun destijds. Maar we gaan lekker luisteren naar de originele van Bob Dylan.

ook zo'n korte nummer van Bob Dylan. Oftewel, gewoon uit die tijd van een beetje 70 jaar, eventjes ervoor van dit nummer. En ja, ik zou zeggen, hij is kort, maar bijzonder fraai gezongen. En ook een bijzonder fraaie stukje tekst. Ja, de volgende is een groep die uit Zweden komt. Nou, dat is, er zijn natuurlijk een aantal. En je mag drie keer raden, of één keer raden wie dat is. En het was van het album Voulez-vous. En ja, alle hits die vanaf kwamen. Het was een ijzersterke album destijds van ABBA. En dan heb ik over de Voulez-vous hit I Have a Dream, Chiquita en Does Your Mama Know. Maar ik heb voor een ander gekozen. En dat is Gimme, Gimme, Gimme. A Man After Midnight.

0: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
1: Ja, dit is een nummertje van Ace. De grote hit van deze album en ook een grote hit van Ace. Britse rockband destijds. Met in de lead role Paul Garrett. En die werd later door met verschillende andere bands. Onder Mike and Mechanics. En dit is hun grote hit destijds. Maar het gaat om de parel van de album. En wat zou dat zijn? Nou, even door de album weer gescrollen. En dan zit ik te kijken naar al die nummers en denk ik, daar kies ik wel. Want ze hebben maar één hitje gehad. Een hit. Geen hitje. Maar dan ga je door de album scrollen en dan ga je eens luisteren. En dan kies ik dit nummer uit van deze mooie album. Van Sniffing About. En dan als je goed luistert of je een beetje eventjes ogen dicht, dan zou je haast kunnen zeggen, het zou een nummer die op een album van de Eagles zou kunnen passen, zeg maar. Een beetje de West Coast muziek. Maar dan door een andere groep, terwijl van Ace. Sniffing About, het mooie nummer van deze album, als parel van deze week.

0: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Met Martin Klunder.
1: Even hoor.

0: Het blijft schitterende muziek van Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. Ja, dat heb je natuurlijk als je een mooie vrouw hebt, die Sweet Talking is. En de nummer daarvoor was The Police, Every Breath You Take. En dat is vooral heel belangrijk om te blijven doorademen. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij de backing artist. En daar heb ik natuurlijk een heel mooi deuntje voor, maar die had ik niet klaargezet. Dus, oh.
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, de backing artist. Laten we beginnen met Kevin Savaga. Nou, geen hond die hem weet of kent. Het is een sessiemuzikant, keyboard speler, record producer, songwriter en ook liedjes composer, componist. En hij heeft heel veel gewerkt met Rod Stewart. Ja, maar ook met heel veel andere artiesten en grote artiesten. En dan gaan we een paar noemen: Bob Dylan, George Harrison, John Mellencamp, Willie Nelson, Randy Newman, Sinead O'Connor. En de nummer waar ik nu ga draaien is van Peter Frampton. En daar speelt hij op de keyboards van dit nummer specifiek. Dus zo kom ik met een linkje van Rod Stewart, waar hij heel veel mee samengewerkt heeft, Kevin Savaga, kom ik uit bij Peter Frampton. Maar dan een heel, toch een beetje onbekend nummer van Peter Frampton, alweer van zijn zoveelste album. Maar het is wel een mooie album van Peter Frampton. En dan heb ik de nummer uitgekozen, So Hard to Believe. Een beetje uit 94, zo'n beetje. Dus dat is een beetje mijn backing artist, die niemand kent. Maar waarschijnlijk in de muziekwereld zal heel veel mensen hem goed kennen. Want hij overal met alle mensen heeft meegespeeld. Of geproduceerd, of iets voorgeschreven. Kortom, we zitten nu bij Peter Frampton. So Hard to Believe.

Ja, Peter Frampton. Niet het albekendste nummer van hem, maar ik moest natuurlijk een linkje maken met backing artist. En wat ik vergeten was te vertellen, was namelijk dat op deze album ook Lee Sklar heeft gespeeld. Dat is een sessiemuzikant, gitarist, bassist eigenlijk. En die heeft niet honderden, maar duizenden en duizenden opnames als sessiemuzikant. Als bassist, zowel misschien één nummertje van een album of een heel album meegespeeld. En die staat er ook weer op deze album. Dus er is grote kans als je gewoon kijkt wie allemaal meespeelt. Vooral in dit genre, of nou, dat is niet helemaal waar. In alle genres, dan is de beste kans dat je Lee Sklar tegenkomt. Weer naast deze voor mij helemaal onbekende man. Kevin Sivaga als backing artist voor deze week. We gaan lekker door. En wat voor nummertje heb ik uitgekozen? Ik had vorige week ook de backing artist MFSB. Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. De Philly Sound uit Philadelphia. En dat was de backing band. Maar waar ik eigenlijk naartoe is dat uiteindelijk de Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Een aantal muzikanten stapte daaruit en werd de Cell Soul Orchestra. En dan heb ik hier Double Exposure, die met de Cell Soul album label gingen een paar nummers opnemen. Bijzonder fraai. En dit was een allergrootste hit van Double Exposure. En dat was 10%. Lekker disco geluid, heerlijke ritme, lekker geluidje. En bijna eind van de avond, maar nog niet. Maar we gaan lekker naar Double Exposure, 10%.

0: Ja, wat een heerlijke nummertje van Double Exposure. De Cell Soul Sound. Een afsplitsing van MFSB. Oftewel Mother, Father, Sisters and Brothers. En het is de Philly Sound. Dat hoor je duidelijk wel in. Ook bij hun. Het is weer het einde van met Martin het weekend in. En de mannen van ProShows, Jan, Jos en Peter zijn allemaal aanwezig. Om weer lekker een voortzetting te doen van lekker muziek van 8 tot 10. En ik taai af zo langzamerhand.
1: Nu, Martin, nu het weekend
0: in. Nu het weekend in. Of uit het... ik word helemaal... ik word er zenuwachtig van. Ze zit helemaal van het toetsbord hier en het console weg te duwen. Nee hoor. Ik heb nog controle over het systeem. Maar we gaan lekker eruit. Ik zou zeggen nog een prettige avond van Martin het weekend in. En geniet van vrijdagavond en vooral het weekend. Met dit zonnige weer. En ik ga lekker uit met mijn bekende uursluiten. Thank God it's Friday.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
4: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
5: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, en die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
3: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Onderweg naar de studio hebben we weer lekker van je genoten. Dit is Prozo's. Over het uitgaan in de Eimond, vooral in de 70s en 80s. De herinneringen van Jan Michels, die is er ook.
1: Ik ben Jos. Jazeker.
0: En daar zit Peter van Diepen. Peter, je bent weer onze gast.
2: Ja, lekker toch?
1: Het is gast aan tafel.
2: Ik voel me eigenlijk gewoon thuis hier ook.
0: Ja, dat is hartstikke mooi.
1: Onze vaste medewerker.
0: Onze vaste medewerker. Ik weet niet waar je luistert. Het zou kunnen zijn op het strand, want ik had een paar andere mensen ook uitgenodigd. Die zeiden, nee, sorry Jos, we gaan naar Heemskerk strand.
1: Of barbecue, dat kan ook natuurlijk.
0: Barbecue mag ook, ja. Maar zelfs daar vind ik het te heet voor, Jan.
1: Nou,
2: dan moet je niet zo dicht bij die barbecue gaan zitten.
1: Kijk, dat zijn berichten.
0: De vraag is, waar ging je uit in de Eimond? Laat eens even weten. Zet hem erbij op de Facebookpagina van Prozo's. Ga er even heen. Zet het erbij, dat vinden we hartstikke leuk. En we draaien hete platen, Jan. Alleen maar hete hits,
1: hete
0: hè?
1: Hits.
0: Ja, ik heb er eentje, die vind ik hartstikke leuk. The Stranglers. Geweldige band was dat en is dat nog steeds. It's always the sun.
1: Zo is het.
0: Het is altijd die zon.

0: Stranglers, ja, geweldig. Ik weet nog No More Heroes en Something Better Change en Peaches. Ja, dat waren ze. Ik vond die toch de leukste band van eind jaren 70, begin jaren 80.
1: In de tijd van de opkomst van de punk of zo.
0: Punk, ja.
1: Dat punk. Een punk, dat vond ik eigenlijk geen punk, dit nummer.
0: Maar dit was alweer jaren later. Ze hebben wel een paar hits gehad in de punk. Something Better Change.
1: Oh ja.
0: Maar ze hadden ook dat prachtige Doors-orgeltje. Daar hadden ze erbij. Ja, jongens, het is hartstikke leuk. Ik vind de zon normaal gesproken leuk. Maar wat mij betreft mag het nu gaan regenen. Vinden jullie dat ook of niet?
1: Vannacht.
0: Vannacht gaat het regenen?
1: Nee, vannacht mag het gaan regenen.
2: Nou ja, dat
1: loopt
2: dus al 2 weken te verkondigen natuurlijk. Dat het zou gaan regenen. Een keertje.
0: Nou ja.
1: Het mag vannacht regenen. Als het morgen maar weer dit weer is.
2: Beetje droog is.
0: En hoe droog is het in de Eimond? Dat laten wij natuurlijk weten bij Eimond 360 op eimond360.nl. We hebben het uitgezocht hoe droog het hier is. Er is zo weinig neerslag gevallen dat er ook zout water binnen werd gelaten, zeewater. En nu heeft het Hoogheemraadschap bij de zeesluizen en de muiden weer zoet water binnengelaten, want het werd een beetje te zout.
1: Hey, en er zijn natuurlijk sluizen gesloten. De pleziervaart mag geen gebruik meer maken van sluizen hier. Bij Nauwenaar mag je niet door de sluis, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja, het is wel zo dat heel veel schepen gewoon niet meer kunnen varen. En als je ook door Heemskerk rijdt en Beverwijk, er zijn heel veel verdorde tuinen.
2: Alles is geel.
0: Alles is geel. Ja, je kan dat natuurlijk niet meer gewoon eventjes de bermen gaan sproeien. Dat is zonde van het water.
2: Nou, de gemeente heeft wel van die mensen ingehuurd. Een grote tankwagen die wat kwetsbare plankjes gaan sproeien.
1: Ja, precies. Maar dat is niet rendabel meer.
2: Nee.
0: Nou ja, het is zo dat onze collega's, die hadden mensen gesproken van de buurttuin in Heemskerk, daar is geen kraanwatervoorziening. En de tuinders, die moeten het daar hebben van de regen.

0: eigenlijk. Dat van alles. Het dort al over het podium heen. En ze hadden gisteren twee optredens. Ik was bij de middag.
1: Oké.
0: En ik zat gelukkig aan de schaduwkant. Want als je capreren een beetje kan. Ja, dan moet je helemaal, als je ervoor de tribune staat, moet je eigenlijk helemaal aan de buitenkant zitten.
1: Ja.
0: En dan zit je goed.
1: Ja.
0: En ik ben nog een beetje een slechte been. En ze haalden me uit de rij zelfs om onderlangs te gaan.
1: Hey, de grote finale.
0: Niet heel grote berg te beklimmen.
1: En dan nu de grote finale van een optreden van Sommige.
0: Ja, dat was deze als allerlaatste. Nou, weergeloos. Hij bleef maar gaan en dat bleef.

0: Het gaat een beetje verkeerd, Jan. Ik dacht, ik ga even snel iets van de Beach Boys opzetten. Maar toen kwam er een kerstplaat. We kunnen hem wel even draaien. Frosty the Snowman. Het is wel een lekker gevoel.
1: Ja, voordat je het weet, ik zag van de week al advertenties over kerstmarkten.
0: Duitsland,
1: busreizen en weet ik veel. Ik denk, heerlijk in de tuin zitten en dan lees je die prachtige advertenties. Ja. Zouden we witte kerst krijgen?
0: Je zag je geest al helemaal de walen.
1: Ik zag het al helemaal de walen.
0: Hey jongens, wordt er trouwens hier in de Noordzee, IJmuiden, Wijkenzee, Kerk, gesurfd ook? Dat je ziet.
2: Nee, dat kan niet. Ja, Velsenoord.
0: Dat kan niet?
2: Velsenoord.
0: Velsenoord, ja?
2: Ja, bij de pier.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dat je helemaal gelegenheden ervoor.
0: Mochten ze luisteren, hier is een leuk plaatje.

0: De heat of the moment. Asia, hebben jullie een idee wat de heat of the moment is op het ogenblik? Wat denk jij, Peter, hier in Beverwijk?
1: Nou, nee, ik zou het niet even gauw zo kunnen...
0: En jij, Jan, wat is de temperatuur, denk jij, schat jij?
2: Hier op het moment is het niet meer zo warm. Ik schat dat het 27 graden is.
0: Nou, net even te hoog. Het is hier op het dak hier bij Eimond 360. Dan meet het 26 graden.
2: Oh.
0: Dus,
2: afgekoeld.
0: De heat of the moment.
2: Asia. Weet je wie dat... Ik zei dus Bill Bruford in drummer, maar dat was Carl Palmer. Een Amerikaanse Palmer. En Greg Lake heeft er ook gezongen. Mm. En John Wetton. Nou, wat wil je nog meer?
0: Maar ik vond aan het einde was er wel een mislukte gitaarsolo. Dat vind ik dan weer, ja. Zeg, hebben jullie dat ook als jij 's avonds een sirene hoort... dat je denkt, het zal toch niet een bosbrand zijn? Hebben jullie dat wel eens?
2: Nee, dat had ik, als kind zijnde had ik dat wel.
0: Ja?
2: Want toen woonde ik in Zandpoort.
0: Ja?
2: Tegenover het duin. Ik woonde op de terrasweg en aan de andere kant op de speeltuin. En dat was allemaal bos en duin. Tegenwoordig is het allemaal bebouwd.
0: Mm-hmm.
2: En als kind, als ukkie, was het toen vrees. Dan was er wel eens een brandje, een duinbrandje.
0: Ja.
2: Nou, dan wist ik niet hoe snel ik weer naar binnen moest. Zo bang was ik van die branden, van dat gejank van die brandweerauto's.
1: Maar wat je tegenwoordig niet meer hoort, dat is hooibrand, hooibroei.
2: Hooibroei.
1: Dat is vroeger wel ontzettend veel.
2: Ja, ja, misschien... maar omdat ze de andere manieren van oogst hebben.
1: Dat zal het dus wel denken.
2: Ja. Vroeger was het natuurlijk los, hè? En het was natuurlijk veel natter.
1: Ja.
2: En dan haalden ze het even goed binnen en dan...
0: Ja, Jan, zou het Peter, kan het ook zijn dat er geen hooibergen meer zijn?
2: Nee, het is helemaal alles op rollen.
0: Alles op alles van die rollen, ja. En die zie ik nog niet spontaan in de fik vliegen.
1: Nee. Maar by the way, ik las net in het stukje... dat er in Frankrijk 100 pyromanen zijn opgepakt.
0: Serie, 100?
1: Ja.
0: Niet normaal.
1: Omdat er overal overal brandjes zijn, hebben ze 100 pyromanen... Ja, ik kon het ook niet geloven.
2: En het ergste is, de meeste zijn brandweerman. Dat komt ook vaak voor.
0: Een brandweerman, ja. Toen ik het hoorde, dacht ik, zou dat vooroordeel dan toch waar zijn?
2: Nee, ik denk het wel. Ik, lekker in de brand, jongen.
0: Ja. Nou, wij hebben hier natuurlijk, wij hebben in Heemskerk natuurlijk... vervelende bosbranden gehad. Ik weet het nog goed. Dat waren behoorlijke fikken. En dat moet gewoon niet meer gebeuren.
2: Bij de Kruisberg toen een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: Toen moesten ze van die dure helikopters inhuren.
2: Oh ja, moet je die betalen 10.000. Dan?
1: Ja, die moesten ze betalen.
2: Oh,
1: dat zal een verszakkie borstzakkie zijn.
0: Ja, ik
1: kan me wel herinneren.
2: Okay.
0: Ik moet eerlijk zeggen, dat is al heel lang geleden. Toen was het ook hartstikke droog. Toen zag ik mensen wandelen in het bos. En die waren aan het roken. En...
2: Dat is een tijd geleden.
0: Ik liep met mijn vriendin. Ik zeg, ik ga erheen. Nee, Jos, doe het niet. Ik ben erheen gegaan. Ik zeg, lieve mensen, het is hartstikke droog. Maar we hebben het helemaal niet in de gaten gehad. Dank u wel. En toen hebben ze die peuken uitgemaakt.
2: Hey, en toen schoten ze ze weg? Of, dat
0: nee, helemaal... dat niet. Maar je gaat toch niet roken in het bos nu?
1: Nee.
2: Tegenwoordig, wie rookt er nog, hè?
0: Ook dat. Hey Jan,
1: je hoeft maar een klein dingetje wat glinstert. Voor mij een shampootje of een stuk glas in de berm te gooien.
2: En dan
1: wordt het een brandglas inderdaad.
0: Hey Jan, met enige tegenzin ga jij een plaat aankondigen. Wat is daarmee aan de hand? Vertel eens.
2: Kijk, ik heb altijd geprobeerd mijn kinderen op te voeden met de juiste muzikale input.
0: Ja.
2: Ja. Maar nu is er één, die wijkt daarvan af. Die heeft een aparte smaak. Ik wist ook niet wat me overkwam toen ze zei van... Pap, wil je voor mij Boney M draaien? Ik dacht eerst, hier is iets misgegaan.
0: Ja.
2: Nou ja, blijf toch je kind.
0: Maar is dit het enige wat er wel schoot?
2: Nou, heb je even?
0: Nou, dat komt straks wel. Dat doen we wel als ze gaan zingen. Dan mag je tegen me praten. Nou, zeg even wat tegen je dochter.
2: Lieve Nicole, speciaal voor jou. Het vreselijke nummer van Boney M.
0: Slijmbal.

0: alles wassen.
1: Oh ja, Bonnie, je dochter heeft je geappt, hè? Wat heeft
2: ze gezegd? Zeker. Oh, wat heeft het lieve kind geappt?
1: Wat heeft je geappt? We wilden het nu even...
2: Ja, rustig.
1: Zeg het eens.
2: Ik ben ook geen 20 meer. Ja, daar komt hij. Oh jee.
1: Wat is het?
2: Dankjewel, pap, eindelijk iets knaps. Kijk, wat hebben ze nu weer gedaan daarbij? Ze hebben het er nog niet bij gezongen, hè?
1: Nou, geweldig.
3: Eimond 360.
1: Nou, dan maar even iets knaps, jongens, uit de buurt.

0: Chris Plein is op de dwarsfluit. Geweldig. De
1: Bing-tang. Maar ik had toch wel eens een ommetje over de Bingtangbrug.
0: Ja, jij woont daar toch?
1: Ja, om de hoek bij mij.
0: De Bintangsbrug, ik was bij de opening. En de gemeente Beverwijk had een klein tentje ingezet. Ja. En de opening van de Bintangsbrug. De Bintangs gingen spelen. Ze dachten, nou, misschien komen er 30 mensen of zo.
2: En?
0: Dat tentje dat barstte uit zijn voegen. En ze stonden helemaal over de brug heen.
1: En het rollatorgehalte was heel erg sterk.
0: Ja, maar ook jongere mensen.
1: Ja, mensen ook, zeker.
0: Want de zonen van mijn oudste broer die zijn ook Bintangsgek. En ik weet niet of je het nog weet, die hele oude optredens, dan mocht het publiek op het podium komen.
1: Ja.
0: Weet je wel. En, nee,
2: dat mocht toen weer.
0: En ik durfde nooit, weet je wel. Ik denk, nou nee, ik ga niet op dat podium staan. Mijn oudste broer wel. En zijn zoons hebben toen, dat was in het Kennemer Theater, er optreden toen, is mijn broer met zijn zoons op dat podium gaan staan.
1: Ja, mooi.
0: Ja, nu we het toch even over ons kroost hebben. Je dochter, we hebben Bonnie M. haar gedraaid. Ze heeft iets ingesproken op haar WhatsApp.
2: Even wachten.
0: Laat even horen wat dat is geweest. Want ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig. Oké, ze heeft wat ingesproken. Dankjewel, Nicole. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, laat even horen. Wat zei ze tegen ons?
3: Nou, dat is toch genieten, Bas, dit?
0: Ja, genieten. Ja, wij zijn gewoon een paar uur aan het genieten. Dit is Prozo's, herinnering aan het uitgaansleven.

0: Jongens, wat was dit een goede LP vroeger, hè?
1: Yes!
0: Ja, swingen.
2: Footloose en Fancy Free.
0: Ik heb dit wel in Donkey Shot ook gedraaid. En ik zei van, jongens, dit moet je horen.
1: En, vonden ze het goed?
0: Ze vonden het goed, ja.
1: Ja, dan is het goed. Maar meneer Rot, die heeft zelf een klein probleem. Want die heeft een paar optredens af moeten zeggen. En ligt inmiddels in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Hij heeft een stent gekregen in zijn kransslagader van zijn hart.
0: Oké.
1: Dus even afwachten. Celtic is, er is een plek over nu op de eretribune.
0: Ja, nou, hopelijk gaat hij nog even door, Mr. Stewart.
3: Hij komt terug.
0: Ja, Mr. Stewart, ik zou zeggen, van harte beterschap. Hè. Jongens, even het geluid van de zomer.
3: Lijkt meer op kerst.
0: Ja. Nee, dit is hem eigenlijk meer.
1: Ja. Oh, van een film.
0: De droge zomer van 2026. We hadden het net over de buurttuin in Heemskerk. De tuinders daar, die kunnen alleen hun tuinen bevochtigen met regenwater. En die hebben een vet probleem. Het is niet te doen, zegt hij. In Beverwijk hebben ze VTV. En daar heeft iedereen een eigen pomp voor grondwater. Dat is toch veel slimmer?
1: Ja. Maar het hangt er vanaf wat er nog meer in het grondwater zit, hè? Kijk, in Beverwijk.

0: erop gepompt.
1: Ja. Ja, ik heb wel tuinders gehoord die in het Westland, die halen het uit het riool.
2: Serieus, dat goor?
1: Ja, maar ja, ja, je moet
0: wel. Het is wel zoet.
2: Ja. Uit het riool en dan ga jij sla eten van die grond, of niet?
1: Nou, plantjes en bloemetjes misschien. Gaan ze erop
0: je moet je sla altijd wassen, Jos. Er kan wel een rups in zitten.
2: Dat is zeker waar. De droge IJmond, we zijn op onderzoek geweest. En het is allemaal te lezen op IJmond360.nl. Onze collega Jennifer van Vliet heeft het allemaal opgetekend. Dus IJmond360.nl. En wij zeggen dan alles om je heen. Hey Jan, wat gaan wij draaien?
0: Wij gaan draaien.
2: Ja?
0: Als er tenminste iets komt om te draaien.
2: Ja, zeg het eens.
0: Ik wilde graag, onze vriend van de Eagles, Don Henley. The Boys of Summer. Ja. Maar...
2: Ja, de Boys of Summer, dat is toch eigenlijk ook wel heel mooi. Een vakantieherinnering zo van, jongens, wij waren de Boys of Summer. En heb jij wel eens flink de beest uitgehangen als jongen vroeger?
0: Wat is dit nou weer voor?
2: Nou, echt een vakantie, schoolvakantie.
0: Ik was netjes.
2: Ook niks uitgehaald wat je niet tegen papa en mama mocht zeggen.
0: Nooit.
2: Nee?
0: Nee.
2: Geloof jij in Peter?
1: Nee, ik geloof er helemaal geen moe van. Hij heeft zelf zitten vertellen dat hij toen hij jong was naar het Kralingenbosfestival ging.
0: Nou, dat is toch niks, een concert.
2: Ja,
0: alleen het duurde 3 dagen.
2: Maar weet je wat daar is gebeurd in Kralingen?
0: Heb ik niet naar gekeken, naar het podium.
2: Ik heb alleen maar naar het podium gekeken. Ja, dat had niet meer gekund in 2026. En nu zijn we hartstikke preuts geworden natuurlijk.
0: Dat is waar.
2: IJmond 360, de prozo's ter herinnering aan het uitgaansleven in de 70s en 80s. En dit is Don Henley.

0: Boys of Summer. Ja, mooi. Don Henley. Toch wel de Eagle die het meeste succes solo heeft gehad, hè, Peter?
1: Zeker.
0: Je kan ons volgen via Facebook. ProSoos op Facebook. Like die pagina. Dat vinden we hartstikke leuk. Onze grote vriend Jan van Bodegraven heeft gereageerd. Jan, ik weet niet waar Jan ergens uithangt.
1: Spanje.
0: Spanje woont nog steeds, hè?
1: Spanje, hoor.
0: Hij wil de Loving Spoonful horen. Die kunnen we nog net draaien. En Summer in the City, jongens, daar gaat het toch om, hè? Ja. Hoppa! Bij Eimond 360.

0: Loving Spoonful voor Jan van Bodegraven ergens in Spanje. Daar luister je, want via internet kun je ons gewoon blijven volgen natuurlijk. Straks nog een uur prozo's. We gaan het hebben over de zonsverduistering. Wat hebben ze in Wijk aan Zee gedaan met de zonsverduistering? Daar zijn ze heel inventief geweest. Daar gaan we het over hebben. Stilly Dan op verzoek. Blijf lekker luisteren naar ons.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
5: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
4: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: al die jaren hoor, Jan. Burn, baby, burn. Dat zeg je toch niet tegen je meisje?
1: Als het goed is, niet tegen.
0: Nee.
1: Dat is een beetje onbeleefd.
0: Het zou ook een heel naar appje zijn. Als
1: ja, dat is als je, daar krijg je narigheid mee. Ja.
0: Burn, baby, burn. Dit is Prozo's. Geen vergelijking met een bekende politieke partij. Wij waren eerder die Pro heette.
1: Zo is het.
0: Want wij hadden Progress in Heemskerk. En daar komen wij eigenlijk vandaan. Mocht je voor het eerst luisteren naar Prozo's. Jan en ik en ook nog andere. Peter die net naar huis is. Peter van Diepen. Wij waren discjockeys bij de club in Heemskerk. En dit is een programma dat heeft eigenlijk te maken met het uitgaansleven in de Eimond. In Zandpoort. In Driehuis. In, nou noem maar. In IJmuiden, Velsen, Beverwijk, Heemskerk. Wijk aan Zee. We gingen nou ja, lekker uit allemaal natuurlijk.
1: Stappen.
0: Dus we zijn erg nieuwsgierig. Word lid. Ga onze pagina liken. Progress. Nee, dat heet Prozo's. Op Facebook. En daar heeft Joep gereageerd. Joep Klinkenbeil. En die zit een heel stukje weg, hè Jan?
1: Die zit in Cyprus. Vroeger was hij discjockey in Castricum.
0: Oké, okay, waar?
1: In 538 en oh. In de Tap-in. En
0: leuk.
1: Waarschijnlijk in... Ik weet niet of hij in de oude schimmel heeft gedraaid. Dat wil ik vanaf zijn.
0: Okay.
1: Maar hij is in de tijd is hij toen verhuisd naar Cyprus. En dan is hij zelfstandig ondernemer, kunstenaar, artiest, atelier en zo. Maar hij had eerst een radioprogramma op Cyprus. En dat is toen gecanceld.
0: Okay.
1: Maar sinds kort heeft hij weer de Joep Scoop Afternoon Show. En dat is van 12 tot 2 op de vrijdagmiddag. En dat is elke week.
0: En hoe heet de zender?
1: De zender heet Saphir Radio.
0: Saphir Radio. Joep Klinkenbeil. Hartstikke leuk. Hartelijke groeten uit de Eimond.
1: Het is hier net zo warm als op Cyprus. Dus wat dat betreft maakt het geen verschil.
0: Is niet te geloven. Hartstikke leuk dat je daar luistert. Kan al gewoon via internet. Hè. Eimond 360. Alles om je heen. Je wil iets horen van Dan Pratchett. Van Pratchett Logic. De LP van Stilly Dan. En dit is toch wel geweldig. Hè.
1: Zeker.
0: Ja, een beetje gejat van een bekend jazznummer, maar ze zijn...

0: Diamond 360 is dit, en Bryan Adams. Ja, lekker. Het is inmiddels, ik denk, 25 graden in de Eimond, Jan, denk ik.
1: Ik vind het al kil worden.
0: Begin je nu al te zeuren?
1: Begin al kil te worden.
0: Ja. We hebben het toch nog even over de zonsverduistering. Waar heb jij hem gezien, Jan?
1: Ik heb niet gekeken. Ik denk dat het komt de volgende keer wel. 2069 of zo.
0: Je hebt gewoon niet gekeken.
1: Nee.
0: Dan ben je de enige die je kent die hem niet...
1: Nee, er zijn er meer.
0: Ja?
1: Ja, ik heb er nog wel een paar. Mijn dochter Bonnie M ook niet.
0: Ook niet.
1: Nee.
0: Nou, we vonden het wel heel leuk. Ik woon in de omgeving Noordermaatweg in Heemskerk. Ik ben met mijn dochter en mijn schoonzoon. Gingen we op de fiets de Noordermaatweg op. En een heel klein stukje daarop. En dan heb je daar
1: een prachtig... Ja, daar heb je een prachtig uitzicht van.
0: En ja, natuurgebied. Daar zaten, ik denk wel 100 Heemskerkers. Die zaten op...
1: op het asfalt?
0: Ja, we hadden drankjes meegenomen. Nee, wij zaten in het gras. Het werd een Heemskerks feestje.
1: Zo, rosé mee?
0: Ja, de volksfeesten waren gewoon eerder begonnen, zou je
1: kunnen zeggen. Ja, dat moet kunnen.
0: Het was in ieder geval hartstikke leuk. Maar wat mij wel opviel... Ze waren zo met elkaar aan het keuvelen, ze keken niet eens.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Dat was wel leuk. En trouwens, wat ze hebben gedaan in Wijk aan Zee, ook heel leuk. Het strand. Het duurde een uur als je naar het strand van Wijk aan Zee wilde rijden. Dat was mijn eerste plan, de pier. Niet gedaan. Wat zag je in Wijk aan Zee? De kleedjes op het zand. Ze gingen eten. Wijk aan zeeërs, die hadden niet allemaal, zoals wij, een eclipsbril. En die gaven ze aan elkaar door. Dat was toch wel heel lief, natuurlijk. En ze hadden met z'n allen, de Wijk aan Zeeërs, een spontaan diner op het strand gemaakt.
1: Kijk.
0: Dat is toch wel heel leuk. Dat begon als een appje. En het etentje aan de vloedlijn, dat is heel leuk. En dat heeft een geschiedenis in het kustdorp. Er staat van alles in op eimond360.nl. Dan kun je dat allemaal nalezen. Remy de Beest heeft het allemaal opgeschreven. Eimond360.nl, al het nieuws uit de Eimond. Ja.
1: Ja.
0: Ik heb trouwens de biografie gekocht van Bruce Springsteen. Ik dacht, die ga ik lekker tijdens de vakantie... Ga ik je lezen? Ik ben er nog niet aan toegekomen, Jan.
1: En dat zou zeggen, neem weer een vakantie op.
0: Ja, hier is Bruce. Ik denk 3 jaar geleden ongeveer nam hij dit op. Het is toch hartstikke leuk. Het heet Hello Sunshine.

0: Ja, had ik het over de pier van Wijk aan Zee, die eigenlijk helemaal niet van Wijk aan Zee is, maar van Velsen. Maar wij noemen dat Wijk aan Zee. En als het dan nu, het gaat een beetje donker worden, langzaam. En dan is die sfeer daar op de pier, als je bij... Als je zit ergens. Het is dan heerlijk dat je dan op een terrasje zit, of je zit op de pier en je ziet het donkerder worden. En dan zie je de lichtjes van de schepen, Jan, die langskomen. En dan had je ooit met die ouderwetse vuurtorens, die gingen dan... Van
1: had je die mooie...
0: Die bundels klap, licht.
1: Ja.
0: En ik weet niet of ze nog steeds bundels uitstralen. Want er zitten allemaal ledlampen in, hè, tegenwoordig.
1: Ja, dat geeft niet. Het moet toch licht geven.
0: Ja, zo is dat wel.
1: Nou, ben je wel eens met de boot van Newcastle naar de Muiden geweest, of niet?
0: Nee, jij?
1: Ja, een paar keer al.
0: Is dat mooi?
1: Ja, dat is geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een avontuur. Ik ben er gek op. Vooral als het een beetje slecht weer is.
0: Oh ja. Newcastle.
1: Ja.
0: Dat is...
1: Aan Muiden, Newcastle.
0: Ja.
1: En dan kan je best een weekendje rondbrengen, hoor.
0: Oké. Ik zal het voorstellen, Jan, of het wat is.
1: Ik ben zelfs naar een wedstrijd geweest van Newcastle United.
0: Dat heb jij dan weer, oké. Ja.
1: En dan zit je daar vlakbij, toen dronk ik nog alcohol. Zo had je daar vlakbij en de Rose Bar, crimineel.
0: Oh, wow.
1: Oh, emmers vol.
0: Emmers vol, Newcastle.
1: En de volgende dag hadden we een rondleiding in het stadion. Mooie voetbaltrip is dat.
0: Over voetbal gesproken, onze trots van de Eimond, Telstar, is nu aan het spelen. Ik wil de uitslag niet weten, ik wil de tussenstand niet weten. Ik ga dat straks thuis allemaal bekijken. Ze begonnen geweldig in de Eredivisie, die eerste wedstrijd tegen...
1: NEC.
0: Ik zeg altijd NEC.
1: Dat is niet goed.
0: Dat is niet goed, hè? Nee, dat is waar. Geweldig. Ik hoop dat ze echt in het linker rijtje gaan komen en dat ze daar blijven staan, Jan. Wat denk jij? Het moet toch kunnen, hè?
1: De wens is hier de vader van de gedachte.
0: Ja, zo is dat wel. Het heeft in ieder geval onze sympathie. Nou, dit is een stukje Fireball. Ook weer zo'n hete plaats.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: De baas.
1: Of een beetje zoenen, dat werd ook nog wel gedaan natuurlijk.
0: Ah. Ja,
1: het mag gedanst worden, het is nooit te heet om te dansen. Het is IJmond 360, vrijdagavond. IJmond 360, alles om je heen.

0: wandelen kun je lekker trompet spelen, jongen. Dat klinkt
1: fantastisch. Ja, ja, ja. En ja. De schouders zitten los.
0: Oh, die schouders losmaken. Uit 1979, de Players Association. And some like it hot. Ja, dat hebben we nu. Power Station. Ja, hier is...

0: Some Like It Hot.
1: Ik hoor een bekende stem trouwens.
0: Ja, dat is Robert Palmer.
1: Robert Palmer, ja.
0: Nou ja, Some Like It Hot. Mijn,
1: dat was ook een film, hè?
0: Some Like It Hot met Marilyn Monroe.
1: Monroe, ja zeker. En Tony Curtis volgens mij.
0: Ja, ja, ja, sommige mensen houden van hete, anderen niet. Mijn, nee. mijn 98-jarige moeder, die zit in een oudere centrum in Heemskerk. En af en toe dan ga ik er opbellen. Mam, leef je nog? Gaat het goed? Ben je niet gesmolten? En ze zegt, Jos, ik heb het helemaal niet zo warm.
1: Nee, maar dat klopt. Want ja. Oudere mensen hebben het ook niet warm.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat zit toch in de vernauwing van de bloedvaten of zo. Ik weet wel, als ik bij mijn moeder kwam vroeger... Dan dacht ik dat ze een kwekerij voor kokosnoten was begonnen. Zo heet was het daar. Dan was er altijd 3, 24 graden.
0: Ja, de champignons gingen vanzelf groeien.
1: Vanzelf groeien, ja.
0: Ja, maar ja, anderen die hebben er wat meer moeite mee. Ik ben er wel een beetje aan gewend geraakt, aan die hitte.
1: Ja, het komt mij goed uit, want ik ga volgende week op vakantie naar een warm land. Dus oh. Ik ben alvast, voor mij is het de overgang heel klein.
0: Je bent alvast voorbereid.
1: Juist.
0: Dat is natuurlijk, nou hebben ze...
1: Dat heet ook wel een warming-up.
0: Een warming-up. Nou hebben de Spanjaarden hebben natuurlijk de siesta.
1: Ja.
0: En in mijn onschuld, ik heb wel veel in Spanje disco's gedaan. En dan vroeg ik aan een Spanjaard. Want jullie hebben de siesta. En dan kwam hij weer uit zijn huis. Dan was de siesta over. En dan zeg ik, Hen, heb je lekker geslapen? En dan zei hij, Josje, je denkt toch niet dat wij gaan slapen met de siesta? Dan zei ik, oh, wat ga je dan doen? En dan begon hij te lachen. Ja, nou dat eigenlijk, hè?
1: Ja, huiswerk.
0: Over Spanje gesproken, Jan van Bodegraven die luistert in Spanje op het ogenblik. Jan, dat vind ik hartstikke leuk. Het is 35 graden, het is zwoel vanavond. Nou, hier ook. Het is op dit ogenblik 24, Jan, in Beverwijk, waar de studio is. Hij heeft me verbeterd. Ik heb straks de bintangs gedraaid. En ik zei dat Guus Pleines op de dwarsfluit speelde. Dat heeft hij gecorrigeerd. En dat kan Jan van Bodegraven weten. Het was Jan Wijten op de dwarsfluit. En Guus Pleines, die speelde mondharmonica. En dan heb ik dat toch weer even goed gedaan. Hey Jan, voor jou in Spanje maakt de Spanjaarden gek met de bintangs. Want die gaan we nu weer draaien op IJmans 360. Hier is de Sweet Honey Bee.

0: van het album Heroes, Beggars and Kings van de Bintanks. Het jaar was 1981. Sweet Honey Bee. Dit is Eimond 360. Alles in de Eimond voor de hele Eimond. Alles om je heen. En daarom heet het ook 360. Ik ben even aan het kijken op de pagina van Eimond 360. En dan zie ik toch beelden. Het zal je auto maar zijn. Drie auto's in de fik op de Schiplaan in IJmuiden. En de brandweer is erbij, die is het aan het blussen. Foto is te zien op eimond360.nl.
1: Actueel?
0: Dat is actueel, dat is vannacht gebeurd. Wim Meijer heeft het stukje geschreven. Ik heb het nou wel steeds over eimond360.nl... maar je kan ook gewoon even de Facebookpagina liken van eimond360. Dan komt het automatisch bij je binnen.
1: Zo hoort het.
0: Dat is makkelijk.
1: Dat is makkelijk.
0: Hé hey Jan, jij gaat naar Spanje. Wat is een mooi plekje, Spanje, voor jou?
1: Ik ben altijd gek van Fuengirola, maar ik ga deze keer naar Turkije.
0: Oh, ik dacht dat je naar Spanje zou gaan.
1: Nee, dat is een misvatting.
0: Turkije, zo lekker eten.
1: Ja.
0: Maar dan wel het echte Turkse eten. Moet je
1: het is geen... wij zitten altijd in een heel klein hotelletje met zes andere mensen die uit heel Nederland komen.
0: Oh ja.
1: En dat doen wij al een 30 jaar lang. En dat is heel gezellig.
0: Nooit ruzie gehad als je elk jaar met dezelfde mensen op vakantie
1: gaat? Nee, want we zien elkaar alleen daar.
0: Oh, dat helpt.
1: We stemmen af dat we dan en dan met vakantie gaan. Ja. En dan komen we bij elkaar daar. We ontbijten samen en de rest zoek je maar uit.
0: Wat je ook
1: en de ene keer dan regelt de een auto met chauffeur of een bus met chauffeur. Dan gaan we een dagtripje maken.
0: Wat leuk.
1: Ik ga meestal over de bootjes.
0: Oh ja.
1: Ik huur de bootjes, want dan mag ik zelf varen namelijk.
0: Oh, jij wil aan het stuur zitten?
1: Ja. Aan het roer heet dat, Jos.
0: Je moet nooit op vakantie gaan met je buren, maar wel met vrienden. Dat kan dan weer wel.
1: Ja, wel.
0: Ja, oké. Nou,
1: er zijn mensen die zeggen, je moet niet meer met je vrouw op vakantie gaan, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, die houden we erin. Eimond 360, oh jongens, dit is lekker. A long hot summer. Paul Weller.

0: van Barry White. Maybe we better try and get it together.
1: Nou, zo is het.
0: Dat je het gewoon weer eens moet proberen en dat je met elkaar praten en zo.
1: Ja, dat zeg ik ook altijd.
0: Ga je een wijntje drinken op het strand?
1: Ja, twee.
0: Ja, je lekker bij Timbuktu zitten of zo.
1: Of Aloha.
0: Het IJmuiderstrand heb je ook lekkere tentjes. En laten we die zaak op het Heemskerkse strand ook niet vergeten. Die is er toch ook weer gewoon?
1: Dat weet ik niet, want daar kom ik nooit.
0: Ik ben er even niet geweest, want dan moet ik fietsen. Als ik mijn huis uitga, dan ben ik in 10 minuten op het Heemskerkse. Laten we zeggen in de duinen, maar ik ben dan te lui. Dus dat heb je dan ook weer. Ineke luistert in Vreeswijk, in Nieuwegein. Die wilde aan de oever van de IJssel horen.
1: Aan de oever van de IJssel. Stroomt die nog, de IJssel, of ligt die droog?
0: De IJssel, ja, is een beetje laag water, denk ik.
1: Hij is afgesloten, hè? Er mag geen bootje meer door.
0: Nou. Oh, is dat zo? Ja. Zij heeft in een veerhuis met haar ouders gewoond. Dat is ook mooi, hè, aan het water.
1: Het veerhuis.
0: Nou heb ik aan de oever van de IJssel niet gevonden, Ineke, helaas. Maar ik heb wel iets anders met een boot.
1: Met een veerhuis?
0: Nee, iets met Egypte. Daar is het ook hartstikke warm. Daar is het nog warmer, denk ik.
1: In Cairo.
0: Ineke, we gaan naar Cairo met Madness.
2: Eimond 360.

0: We komen naar de Biesbos geweest, Jan. En daar hebben
1: dat is
0: we,
1: mooi, hè?
0: Hebben we gevaren, de ja, Biesbos. Ja, ja. Maar het schip waar we mee gingen varen, een elektrische boot, die bleef toch vastzitten. En toen moesten we allemaal naar voren gaan. En toen hebben we toch de reis af kunnen maken. Zo gaat dat een beetje.
1: Ja, dat klopt. Ja. Waar ik heen ga in Turkije, dat is ook net de Biesbos. Allemaal riet, dat zou je niet zeggen, allemaal riet.
0: Oké. Okay.
1: En een soort delta is het ook, want het is, ligt niet aan zee.
0: Dat is wel gaaf.
1: Dit terzijde.
0: Ik ben nog even aan het kijken op eenmond360.nl. En was er vannacht een brand met drie auto's in IJmuiden. In Beverwijk is een auto, die heeft zich echt om een lantaarnpaal heen gevaren.
1: Dat doet hij goed.
0: De schans in Beverwijk, iets meer richting het Beverhof, die is denk ik vannacht de macht over het stuur kwijtgeraakt. Moet je die foto's zien?
1: Ja, ik heb het net gezien. Ja.
0: Eimond360.nl, dan kun je dat zien. Je
1: moet ik zag ook dat de brand was op de Gladiolenstraat geweest in Zandpoort.
0: Oh.
1: En daar heb ik gewoond, op de Gladiolenstraat 23.
0: Eigenlijke gladiol.
1: Ja, zo is dat.
0: Gladiolus, dat is volgens mij een heel leuk straatje, toch?
1: Jazeker, een heel klein straatje.
0: Oké. Okay. Hey Jan, het is nu de tijd geworden voor de laatste plaats bij ons.
1: Ja, de hit is over.
0: Ja, de hit is om. Ja, gaan we gewoon nog even door. Het begint af te koelen. Morgen minder warm, hè?
1: Yes.

0: andere Eagle. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Nog even een stukje van de tune van Radio Virato. Ja, hartstikke leuk. Ik ben zelf van Piet Kloeze. Piet, ik hoop dat je luistert. Nou, dit was het, Jan.
1: Dit was het weer. Ik zou zeggen tot over 2 maanden, wat mij betreft.
0: Volgende week weer Prozo's van 8 tot 10. Blijf lekker luisteren. Ik ben Jos van Heerden, dit is Jan Michels. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door jou, door ons allemaal in de Eemond.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
6: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
5: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
11: Lubbers wonen en slapen.
10: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
12: Eimond 365. 5, 4, 3, 2, 1.
13: You're listening to A Night to Remember.
14: 1 uur lang. 1 Proso's artiest. Gekozen door de Proso's DJ's. Dit is de Proso's Tribute. Met Tim Okkers achter de knoppen.
15: What do you hope will happen, not only in 1984, but for the rest of your professional life? What are your dreams?
16: To rule the world.
15: There you go. Ladies and gentlemen, this is Madonna.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In IJmuiden zijn vannacht 3 auto's zwaar beschadigd door brand op een parkeerplaats aan de Schiplaan. De brand brak rond 3:30 s'nachts uit en verspreidde zich snel. Een lantaarnpaal smolt door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit. Donderdag rond 5:00 s'middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. Ons Beverwijk vraagt om opheldering over archeologische vondsten bij de bouw aan de Breestraat in Beverwijk. De gemeente erkent fouten bij vergunningverlening en het negeren van een archeologisch rapport uit 2021. Archeologisch onderzoek kan naast woningbouw plaatsvinden. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In IJmuiden zijn vannacht 3 auto's zwaar beschadigd door brand op een parkeerplaats aan de Schiplaan. De brand brak rond 3:30 s'nachts uit en verspreidde zich snel. Een lantaarnpaal smolt door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit. Donderdag rond 5:00 s'middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. Ons Beverwijk vraagt om opheldering over archeologische vondsten bij de bouw aan de Breestraat in Beverwijk. De gemeente erkent fouten bij vergunningverlening en het negeren van een archeologisch rapport uit 2021. Archeologisch onderzoek kan naast woningbouw plaatsvinden. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en wiegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In IJmuiden zijn vannacht 3 auto's zwaar beschadigd door brand op een parkeerplaats aan de Schiplaan. De brand brak rond 3:30 s'nachts uit en verspreidde zich snel. Een lantaarnpaal smolt door de hitte. De politie sluit brandstichting niet uit. Donderdag rond 5:00 middags brak brand uit op het dakterras van een woning aan de Gladiolenstraat in Zandpoort Noord. De brandweer schaalde op en sloot enkele straten af. De rook was goed zichtbaar en de schade aan woning en dakterras is aanzienlijk. De oorzaak wordt onderzocht. Ons Beverwijk vraagt om opheldering over archeologische vondsten bij de bouw aan de Breestraat in Beverwijk. De gemeente erkent fouten bij vergunningverlening en het negeren van een archeologisch rapport uit 2021. Archeologisch onderzoek kan naast woningbouw plaatsvinden. Jean-Paul van Luyn uit Wijk aan Zee bewaart bijna 7000 oude foto's en ansichtkaarten. Vooral van Beverwijk en Wijk aan Zee. Hij begon 15 jaar geleden met 1 kaartje en verzamelt nu zeldzame beelden die vergeten plekken en inwoners laten zien. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.